0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Nu ga ik een liedje vertellen. Een liedje vertellen over een tijd toen ik nog zo een heel klein manneke was, zo van een jaar of ongeveer, op opré bij benadering. Zoiets moet dat geweest zijn. Toen ik voor de eerste keer in mijn leven met mijn pa mocht meegaan naar de voetbal. En mijn pa, dat was een vreselijke supporter van voetbalploeg Anderlecht. Ga de geile nozel blijven of wat is dat? Ik mocht voor de eerste keer in mijn leven meegaan. Hè. We alle twee die autobus op, we rijden naar Anderlecht, we stappen daar af. Een volk! Een massa! Dat was precies een optreden van Urbanus van Aris. Het eerste wat mij daarop viel in die nopel nozelaars, dat was een meneer met een witte verfrompelde vest achter zo'n karreken dat stond te dampen en daar stond iets opgeschreven van hot streepken doch. En ik had dat zoiets lekker geroken. Hè. Ik drek tegen mijn pa. Oh pa, dat zou ik willen zien. Als een otrofros, nostrofros, nostrofros, nostrofros. En jij pa zeker dat ik je meegebracht heb om hier te komen fretten zeker. Ik leg daar een koppel lappen rond mijn oren. Als, en ja, waar zat ik nu met mijn zeven? En ja, twee minuten daarna stonden wij dat toch aan dat karreken. Hè, want ik ging van mijn pa thuis alles aan ons ma zeggen als ik niet kreeg wat ik wou. Hè. En mijn pa dan tegen die verfrompelde. Als een not, een frost, een nostro, een frotro. Hoe heet dat spel hier? Ja, maar jij moet toch wel te diep zijn, maar dat is voilà. Allee, zo van die sausjesjes, wat kost dat? En dan die verfrompelde.
1: Met chucrut of zonder chucrut?
0: Hoe zit dat hier, een manneke? Moet dat chucrut op? Chucrut, wat is dat, hè, pa? Ah, wel, zuurkool, kwispel. Voilà. En zuurkool, dat verstond ik ook niet. Maar zeg ik maar, ja, daarmee had ik meer, hè. En ik kreeg daar zo'n wijd opengesperde sandwich, hè, met die televisieworst daar in het middenin. Hè. Maar zo'n halve emmer choucroute en een pollepel mostaard met een gazet onder. Hè. Dat waren nog van die hotdogs van voor de inflatie. En zo. Kon ik daar niet in bijten, want ik had er toen nog zo geen grote muil op. Hè. Maar, als ik daar wou in bijten, ofwel schoof die choucroute in mijn muil. Of plakte die een mosterd op mijn rug. Als dat spel al half op was, die gazet en zo. Hè. Ik ging al zo helemaal vol. En de mensen rond ons in hun nek en hun haar en zo. Want ik had moeten niezen. Hè. En uiteindelijk dat stadion binnen. Ik goed gegeten. Ik stond al direct met mijn spannende buik tegen zo'n balustrade gepletterd. Want van langs achter waren ze maar aan het aandringen en aan het aandringen. Ik stond daar te blozen gelijk als een aspirineken. Van altijd maar te slikken, slikken om die nottog beneden te houden. Hè. En van de andere kant krampachtig met een familienaam toenijpen. Om me daar niet belachelijk te maken. Hè. Ik ben er al zo twee uur aan een stuk gemorteld en gefart, gefrost, gefroorte, gefloort. Gelijk als in Chili, hoe zeggen ze dat niet meer. Afgezien. En zag ik dat nog niks. Oh ja, ik was een garmen een scheet groot. En al die anderen waren zeker zeven scheten groot. En naast mij stond er ook zo'n kleine pagadder van mijn ouderdom met een trompetteken. Telkens als de grote die triepen die klein in mijn oor. Om tegen mij te doen alsof dat hij de match kon volgen. Hij stond zelf met zijn rug naar het veld. Maar ik heb daar toch zien een bal boven mijn kop vliegen met een scheidsbit erachter. En ik heb van leven zelf eens meegespeeld op een voetbalmatch. Dat was toen ik op concentratiekamp was bij de Bruin Paters daar. Hè. En elk jaar was dat een match tegen de Jezuïeten. De Bruin Paters in het bruin en de Jezuïeten ook. En alleen de allerintelligentste jongens mochten meedoen en ik stond van voor. Hè. En ja, mijn pa die had nogal dik ellebogen hè, in het ministerie en zo. En als ik zo'n bal kreeg, dan was dat direct zo mijn eigen dribbelen en mijn eigen voorbijsteken, gelijk Van Impen. En onze kapitein die kwam af, langs Ginder! En ik kwam juist vandaar. En als ik zo wou rechtdoor lopen, hè, werd ik altijd naar links getrokken. Ik tegenwringen niks te doen. Ik vliet er met mijn gezicht smak tegen zo'n plakkaat. Sluikreclame daar van onderlijfjes. En ik lag er om mijn kop te schudden. Die redder komt af, spons in mijn mond, citroen in mijn nek. Ik weer zo fris als een onderlijfje dat veld op. Als ik wou rechtdoor lopen, hè, links eraf. En dat was sabotage van die rotzakken van die jezuïeten, want die hadden mij twee linkse voetbalschoenen gegeven. Dan moet je tegenkomen, een jezuïet, dat een mens naar links doet afwijken. Maar bij die Bruin Paters was het niet beter. Ze. Ik had er een kamerad, die was een jaar of 12. Die was nog maar 3 maanden in dat college, hè, en die was al pater. Het was van moeten. Dat is allemaal niet waar, zeg.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

0: Mix 24.
1: Ooh, yeah. You know.

0: Wat leuk dat u er weer zit. En dat schijnt wederzijds te zijn, want ik kwam er straks een man tegen en die zei, ik ga vanavond naar je toe en dat komt goed uit, want ik heb een rottijd gehad. Privéproblemen en ook in mijn werk allemaal akelige dingen. Vandaar ook weer zo'n waardeloze dag, je kent dat wel, alles daartegen. Moeilijke telefoongesprekken, conflicten, files, gedoe. En dan is het zo fantastisch bij jou, een hele avond niks. Mensen zeggen leuke dingen, hè? Laatst ook iemand die zei, ik ben u zo dankbaar voor de show. Gisteren stond ik nog aan de rand van de afgrond. Nu ben ik een stap verder. Nou, Den Haag is ook een stap verder. Wij bestaan 750 jaar. Wat dat precies betekent, weet geen mens. Maar bij de gemeente hebben ze gezegd, en nou gaat de beuk erin. Wij gaan wat laten zien. Wij ook een skyline. En dat werd de tramtunnel. Den Haag, je tikt er tegen en het lekt. Couperus heeft gezegd, zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. En burgemeester Deetman heeft gezegd, zo ik iets ben, ben ik een bouwput. Maar waar we trots op kunnen zijn, is 750 jaar Haagse humor. En dan vragen de mensen mij altijd, wat is dat dan Haagse humor? Nou, ik zal een paar voorbeelden geven. Ik nam van vandaag een taxi. Chauffeur zegt, waar gaan we heen? Ik zeg, Circus Theater. Hij zegt, moet jij weten. Ander voorbeeld. Er staat een vent tegen het nieuwe stadhuis te pissen. Komt er een bode naar buiten en die zegt, dit wil de burgemeester absoluut niet hebben. Zegt die man, ik wil het ook niet hebben, wil jij het misschien hebben? Er komt een Hagenaar bij de sociale dienst en zegt, ik heb al mijn ziektedagen opgemaakt, ik kom me dood melden. Er komt een Hagenaar bij Snackcar de Vrijheid en zegt, gooit van mij een paar kroketten in het vet en springt er zelf ook bij. Nou, dit was even wat Haagse humor om u op het gemak te stellen.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

your prettiness.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Zo, mannen. Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Vanwege onze compagnie-commandant, de kapitein de Braber, is mij verzocht geworden of dat ik maatregelen had willen treffen die verband houden met een streven waarin wij nou eens willen komen tot het democratiseren van onze compie. En heb ik mij de afgelopen dagen dus in de bossen teruggetrokken, mannen, ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier vandaag voor jullie om mede te delen en dat ik ga mededelen dat de volgende democratiserende maatregelen vanaf heden van kracht zijn geworden. Dan deelde ik mede dat ik, kom aan, de sergeant-majoor van Lieshout, in den vervolge nooit meer wordt aangesproken geworden met majoor, maar gewoon met Kees. Gewoon Kees. Dat betekent dus, mannen, goeiemorgen Kees, goeiemiddag Kees, smakelijk eten Kees, geef mij de bloedworstjes Kees, een smakelijke voortzetting Kees, nog een prettige avond Kees, al naar gelang dat dan door het tijdstip van de dag wordt gevorderd geworden. En dat doen we 2 maanden op proef, dus laat maar zeggen test Kees. Is dat duidelijk? Rangen en standen krijgen we dan, rangen en standen. En dan deelde ik mede dat er in onze compie nog slechts 3 rangen zullen worden onderscheiden geworden. Lange zij, korte zij en eretribune. En een rang is alleen een rang als er een rang op staat. Duidelijk, ook daarboven. En dan moet ik weer luisteren, dan ga ik behandelen schietoefeningen. En dan deelde ik mede dat bij het schieten de roos niet langer geraakt behoeft te worden geworden. Nee, mannen, daar kennen ook andere bloemen voor worden genomen geworden. Zoals de petunia. De begonia. En de hangazuleum. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Krijgen we exercitie. En dan deelt hij mede dat alle commando's waarbij in het verleden werd bevolen geworden zich rechtsom te begeven in verband met de veranderde politieke gezindheid van de meeste dienstplichtigen voortaan linksom zullen worden uitgevoerd worden. En het commando voorwaarts, komma mars. Gewoonlijk uitgesproken geworden als voorwaarts arre. En door sommige van mijn collega's als voorwaarts. Eins! Wie zit daar mee te lullen? Je moet je kop houden als je tegen me spreekt. Is dat duidelijk? Kan ik die hele zin opnieuw gaan lezen? Gaat allemaal van je eigen tijd af. Het commando, luisteren. Commando voorwaarts mars zal worden gewijzigd geworden in. Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten. In een door een zelf gekozen richting. En als het de heer schikt, alstublieft allemaal met het linkerbeen beginnen. Maar wanneer sommige heren met het rechterbeen willen beginnen, kan daarover in discussiegroepen van gedachten worden gewisseld. En die heren die met het middelste been willen beginnen, die kunnen beter ogenblikkelijk de militaire dienst verlaten. Dan wel dekking zoeken. Vragen? Geen vragen. Dan gaat Kees behandelen de garrotplicht. En dan deelde ik mede dat de garrotplicht is afgeschaft geworden. Voor vrijwilligers kan dat groeten voortaan schriftelijk geschieden. En schrijven gewoon de hartelijke groeten. Verdovende middelen. Het gebruik van de zogeheten softse drugs.
is daar te lachen? Luisteren. Gebruik van de softe drink. Is door. Is door mij toegestaan geworden. Behalve wanneer de geest verruimende werking die daarvan schijnt uit te gaan, dergelijke vormen aan gaat nemen dat de verstrekte hoofddeksels te krap worden. Duidelijk. Krijgen we de haarlengte. Lengte van de haren dus. En dan deelde ik mede dat de lengte van de haren voorlopig nog geheel wordt vrijgelaten geworden, mannen. Behalve wanneer de haren een dergelijke lengte hebben gekregen, dat zij bij het marcheren tussen hakken en straatstenen beklemd gaan raken. En weer luisteren op de volgende haarverzorgingsartikelen. Zoals daar zijn. De haartonicwater, hè. De haarversteviger. De gampo. De kareltang. De daroogkap. Als mede één karmezet per manschappenkamer voor het aanbrengen van de permanente wave. Die hele handel wordt vanwege het rijk verstrikt geworden. Maar mannen, luisteren, deze bepaling geldt alleen nog voor de verzorging van de hoofdharen. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Gaat Kees behandelen de werktijden. En dan deelt Kees mede dat de werktijden zullen worden teruggebracht geworden tot de vijfdaagse gevechtsweek. Aan de vijand zijn stukken verzonden geworden, waarin de vijand wordt medegedeeld geworden, dat het nou verder geen zin meer heeft het vaderland binnen te vallen tussen de vrijdags 17.00 uur. En in des maandags 09.00 uur. Daar dan niet op enige weerstand van betekenis behoeft te worden gerekend te worden. Samenstelling maaltijden, luisteren. Op democratische wijze samengesteld de maaltijden als volgt geworden. Voorgerecht spritsen. Hoofdgerecht gevulde koeken. En nagerecht naar keuze, rondo's, kano's, dan wel pennywafelen. Vrouwen, verloofden, vriendinnen en vaste vrienden. Die kunnen hier verder de nachten doorbrengen. Matrassen, slopen en slaapzakken zullen dien overeenkomstig op de gewenste breedte gebracht worden geworden. Maar kinderen kunnen hier alleen gehuisvest worden geworden wanneer ze tijdens de diensturen verwekt zijn geworden. Is dat duidelijk, mannen? De boven en beneden. Dan nog eenmaal luisteren, want tenslotte deelt Kees mede dat de bestaande voorbehoedsmiddelen bij de fourier leverbaar zijn in de standaardkleuren legergroen, marineblauw en luchtmachtgrijs.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Het laatste gênante wat ik heb meegemaakt. Geen woord van gelogen. Na die ziekenhuisperiode was ik heel erg wit. Ik zag er spierwit uit van die narcose en die pillen en shit. En zei mijn vriendin tegen mij: Jochem, ga dan even onder de zonnebank bij mijn ouders. Dan zie je er wat gezonder uit. Ben ik voor het eerst van mijn leven bij mijn schoonouders onder een zonnebank gaan liggen. Ben ik voor het eerst van mijn leven,
1: wist ik veel,
0: 3 kwartier onder de zonnebank gaan liggen. De volgende dag, mijn kont was nog rooier dan een baviaan. Maar nu komt hij. De voorkant, spierwit. Spierwit aan de voorkant. Zeg mijn vriendin: Jochem, heb je de klep wel dicht gedaan? Moet dat? Oké, prima met je, maar dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Maar het zag er niet uit. Toen zegt mijn vriendin: Jochem, ga dan even naar de stad toe. Naar zo'n zonnebankstudio. Dan kun je het even recht laten trekken, professioneel. Ben ik voor het eerst van mijn leven als jongen naar een zonnebankstudio geweest. Nou, ik kom daar binnen, toch een beetje verlegen. Al die vrouwen meteen: hé, moet je kijken, dat is Bert Visser. En ik weet het precies, maar achter de balie stond een pot pindakaas. Achter de balie stond een pot pindakaas. Tenminste, dat dacht ik. Bleek gewoon een meisje te zijn die iets te lang onder de zonnebank had gelegen. En dat was echt zo'n kakmeisje. Echt zo mijn vader, mijn moeder, weet je. Nou, het had die dochter kunnen zijn. En vervolgens... Nee, maar echt zo kinder voor kinderen 2.0 meisje. Weet je. En dat meisje en die kakmeisjes, die praten tegenwoordig half Engels. Die praten allemaal half Engels. Dus ik kom binnenlopen. Ik zeg: joh, ik wil graag zonnen. Oké, wow, wil je zonnen? Oké, have fun, been there, done that, oh my god, out of the blue, don't ever go there, whatever, super chill, wow. Dus ik zeg: joh, ik zeg: wat moet ik doen? Oké, follow me, oh my god, talk to my hand. Nou, dus ik loop achter die chatee-stok aan. En dan kom je binnen in zo'n zonnebankstudio-hokje. Ben je eens binnen geweest? Is een zonnebankstudio-hokje? Ziet eruit als een invalide toiletje. Met zo'n laag opengeslagen kopieerapparaat. 1 tafeltje. En op dat tafeltje stond een plantenspuit. Nergens in dat hele hokje was een plant te bekennen. Toch stond er een plant. Nee, zegt het meisje. Dat is zeg maar om de zonnebank zeg maar, naar afloop te cleanen. Ik zeg: opeens herkende ik het ook. Want die plantenspuit, die heb je toch ook in de sportschool? In de sportschool heb je toch ook zo'n plantenspuit? Dan zit je op zo'n spinfiets. Zit er naast je zo'n 300 kilogram lekker monster die ongeveer 12 miljoen liter zweet per minuut verliest. Na 3 kwartier stapte hij er vanaf, pakte die plantenspuit, doet hij 1 keer zo, 1 keer zo. En dan ga je mij vertellen dat 12 miljoen bacteriën in 1 keer dood zijn. Whatever. Nou, dus wat gebeurt er? Dan kleed je uit en dan ga je poedelmaat liggen onder die zonnebank. Nou, dan ga je liggen op zo'n ijskoude plexiglasplaat met je hoofd op een soort baksteen met een deukje erin. Nou, dan lig je daar en boven je hoofd zijn allemaal knopjes. Allemaal knopjes boven je hoofd. Je voelt je als een soort piloot die poedelnaakt in zijn cockpit ligt. Ja. En als ik knoppen zie, dan ga ik erop drukken. Dus ik begin als een gek op al die knopjes te drukken. Ging de ventilator aan. Dat is koud! Dat is een harde wind. Je wil het niet weten. Mijn schaamhaar werd met wortel en al eruit getrokken. En het was zo koud dat bepaalde lichaamsdelen onmiddellijk richting de schuilkelder lopen. En terwijl ik daar lig, hoor ik opeens een zoemend geluid. Nee, serieus, had ik een wesp in mijn zonnebank. Serieus, ik had een wesp in mijn zonnebank. Of een vlieg met een Vitesse shirt. Maar ik... Dat is een hele slechte grap, maar mijn vriendin heeft er verzonnen, dus ik moet hem erin houden. Nou, maar achter. Maar ik ben allergisch voor wespen. Ik ben een van die 15.000 mensen in Nederland die allergisch is voor wespensteek. Als het door een wesp gestoken wordt, moet ik het zeg maar binnen 5 minuten uitzuigen. Want dan, zo, even hangen. Dan ga ik dood. Nou, vrij relaxed. Die wesp komt steeds dichterbij. Heb je trouwens wel eens goed gekeken naar de ogen van een wesp? Ziet eruit alsof hij de BH van zijn zusje over zijn kop heeft getrokken. Maar op een gegeven moment was ik hem kwijt. En op een gegeven moment, toen prikte die in mijn kuit. Nou, doe dat stukje pijn, maar bleef rustig. Ik zet mijn stopwatch op 5 minuten voordat ik zou sterven. Begin als een gek op al die knoppen te drukken. die klep gaat vrij langzaam omhoog in een noodsituatie. Dus toen ik eruit kwam, hadden we nog 2,5 minuut. Joh, denk ik, geen paniek. Even je kuiten zeggen, geen probleem. Maar het probleem is, kijk hier, kijk. Ik kan mijn eigen kuit niet uitzuigen. In totale paniek sprint ik dat hokje uit. Godzijdank, niemand in de hele Zonnebank studio aanwezig. Behalve mevrouw Covey. Die keihard begint te gillen. Want u ziet een naakte man uit een hokje rennen. Keihard roepen, zuigen, zuigen!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie.
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen. Hé, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting vanaf woensdag tot en met zaterdag. Bij een matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar 29 graden aan zee en 32 tot 34 graden in het midden van en zuidoosten van het land. Hierbij is het de hele dag zonovergoten. Dat woensdag. Dan donderdag in het oosten en zuidoosten van het land wordt het opnieuw tropisch met 30 tot 32 graden. In het midden van het land is het een graad of 29 en in het noorden en westen wordt het 23 tot 27 graden. Er zijn zonnige periodes met regionaal ook stapelwolken en de wind komt uit het zuidwesten tot westen en is mate van kracht. Vrijdag zijn zonnige periodes, maar regionaal komen ook wolkenvelden voor en lokaal valt uit de bewolking een beetje regen. Het wordt 22 tot 29 graden bij een matige wind uit het westen tot noorden. En zaterdag is het droog en er zijn flinke zonnige periodes en bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 23 graden aan de kust tot 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer.

Ik zie echt iedereen zo zitten. Hè? Gaat dat snel? Goed, doe ik het iets langzamer. Iets langzamer tempo. Oké. Okay. Is beter, hè?

en jongeren nu in de zaal die denken, wat zijn dat voor liedjes? Weet ik veel. Ik ken ze niet. Heb ik hele jonge mensen vanavond in de zaal? Wie is de jongste, jongens? Even roepen. Hoe oud je bent? De jongste. Elf. Ben je elf? En voor Feyenoord. Helemaal goed. Ik zou maar iets verkeerds zeggen. Zie je, er zijn nog 18 mensen ook hier voor Feyenoord. Je bent elf, dan ben je de jongste, hè? Ja, dan moet je eruit. Nee. Vind je het leuk? Vind je het leuk? Jongen, hoe heet je? Nick. Ik ga voor jou speciaal iets doen. Dit is voor Nick. Nick, dit komt uit de tekenfilmserie. Dit ga je leuk vinden, dit ga je herkennen. Let op, daar komt-ie.

ಚಲ್ಲಹಾರ.

Oké, nog eentje, omdat ik het zo leuk vind dan. Dit is iets moeilijker voor mij, want nu moet ik even zingen. Ik zing nooit, maar speciaal voor vandaag. Ik hoorde iemand zeggen, oeh. Gaat hij zingen? Ja joh, oké dan. Hij gaat toch niet zingen? Jawel, dat doet hij wel. Ik moet me even concentreren. Oké.

0: I have one thing to say. You better work, bitch.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: En dan de weersverwachting vanaf woensdag tot en met zaterdag. Bij een matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar 29 graden aan zee en 32 tot 34 graden in het midden van en zuidoosten van het land. Hierbij is het de hele dag zonovergoten. Dat woensdag. Dan donderdag in het oosten en zuidoosten van het land wordt het opnieuw tropisch met 30 tot 32 graden. In het midden van het land is het een graad of 29 en in het noorden en westen wordt het 23 tot 27 graden. Er zijn zonnige periodes met regionaal ook stapelwolken en de wind komt uit het zuidwesten tot westen en is mate van kracht. Vrijdag zijn zonnige periodes, maar regionaal komen ook wolkenvelden voor en lokaal valt uit de bewolking een beetje regen. Het wordt 22 tot 29 graden bij een matige wind uit het westen tot noorden. En zaterdag is het droog en er zijn flinke zonnige periodes en bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 23 graden aan de kust tot 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer.

0: Ik wil mijn studiebiologie, ben ik gaan watlopen. Van Lauwersoog naar Schiermonnikoog ben ik gaan watlopen. Watlopen, watlopen. Of, zoals ze in Marokko zeggen, watlopen. Watlopen, hoezo, watlopen, serieus, meneer, watlopen dan, serieus. En voor mijn studiebiologie ben ik gaan watlopen. En ik had ontzettend veel zin om te gaan watlopen. We stonden met al die 20 biologen van mijn studiebiologie, stonden allemaal klaar. En iedereen had zin om te gaan watlopen. Behalve één meisje, Amber. En Amber was zeg maar uitgeloot voor medicijnen, zeg maar. Dan maar biologie gaan studeren, zeg maar. Tien van de aardappels in de strot, zeg maar. Nou, jouw dochter. En die zat, zeg maar. Die zat alleen maar, oké, maar. Moet ik over die smurrie heen lopen? Moet ik over die smurrie heen lopen? We kunnen toch gewoon met de vuurboot of met de speutboot of desnoods met de helikopter van mijn puppen naar Schiermonnikoog? What the fuck? En ik zei niks van, we gaan gewoon wat lopen. Nou, en ik keek naar al mijn biologiestudenten. Ik dacht, grappig, ik heb de brief kennelijk niet eens zo goed gelezen. Want iedereen had hele oude gymschoenen aan om te gaan wat lopen. Maar ik had mijn laars aan. Ik ken namelijk altijd laars aan. Ik vind laarzen namelijk geweldig. Ik vind laarzen namelijk magisch schoeisel. Laarzen is toch magisch schoeisel? Weet je wat een laars kan? Een laars kan je sok uitdoen. In een laars zitten altijd kiezelsteentjes, toch? Dus voordat je gaat lopen, doe je alle kiezelsteentjes uit je laars. Na 5 minuten lopen, zitten er weer kiezelsteentjes in.
1: Waar de fuck komen die vandaan?
0: En ik begreep meteen waarom het niet handig is om met laarzen op het wat te lopen. Van na 10 minuten lopen was ik kapot. En mijn sok was uit. Toen heb ik iets heel doms gedaan. Toen ben ik als een soort lepelaar met overgiet op één been op een wat gaan staan. Om mijn sok goed te doen. Mijn rechterlaars werd opgegeten door het wat. Eén vleugje wind en bam. Daar lag ik. Precies in een plas. Zeik en zeik en zeik dat. Amber kon voorbij lopen. Eeuw, je zit onder de mudder. Maar ik zat helemaal onder. En het zijn dode bacteriën. Dus ik stonk, jongen. Ik stonk. Nou, als zelfs strontvliegen jou gaan vermijden, dat zegt wel iets. En, dus ik zei tegen de groep biologen, jongens, ik stink vreselijk, weet je wel. Het zijn dode bacteriën. Ik stink. Loop maar door. Ik loop wel met eentje. En ik liep achter die groep aan. Het was windkracht 5. Ik was vrij snel opgedroogd. Ik liep als een soort bastonjekoek achter die groep aan. Maar na een half uur waren ze me gewoon vergeten. Ze waren vergeten dat ik achter hen liep.
1: Ik was natuurlijk ook gecamoufleerd in het wild.
0: Maar ze waren me vergeten. Want na 3 kwartier maakte Amber zich los van de groep. En ik hoorde schreeuwen. Lopen jullie mijn deur? Lopen jullie mijn deur? Ik moet helemaal op plussen. En ze is totaal vergeten dat ik 15 meter
1: gecamoufleerd achter de staan.
0: Want ik zie er zo de broek naar beneden doen. Ik zie de hurken. Ik zie er gaan plassen. Ik zie het tijdens de plassen misgaan. Ik zie er namelijk tijdens de plassen achterover kukkelen.
1: Ik zie nog net die 2 spierwitte kakbillen als lietjes in een chocolade fondue terecht komen.
0: En ik loop van wijze, Amber zit in de midden.
1: Vraag, vraag, vraag.
0: We komen aan, luister. We komen aan op Schiermonnikoog. En ik was kapot, ik was kapot. En we zouden eigenlijk meteen doorgaan naar een duimpan om naar de houtsnip te gaan luisteren. Maar de professor zag hoe moe ik was. En we kwamen langs Hotel van de Werf. Een mooi hotel op Schiermonnikoog met een terras in de zon. En de professor zegt, jongens, een paar studenten zijn erg moe. Laten we even op het terras zitten. Dan gaan we hier even rustig wat drinken. Wat drinken? Hoezo, wat drinken dan? Net hebben we recht gelopen, meneer. Wat drinken dan? Serieus, wat drinken? Het was inmiddels al schemering op Schiermonnikoog. En we lopen met 20 biologiestudenten door het centrum van Schiermonnikoog. En in één keer zien we iets zwarts voorbij zitten. En we horen. En Amber zegt, eeuw, dat brengt ongeluk, een zwarte kut. Slechtste graf van de show. Nou, en uiteindelijk komen we aan bij die duimpan. En we komen aan bij die duimpan om naar de houtsnip te luisteren. Maar serieus, toen we aankwamen bij die duimpan, zagen we al een vogelaar. Serieus, we zagen een man met een verrekijker in onze duimpan. Tenminste, we dachten dat het een vogelaar was. Was helemaal geen vogelaar. Was een man die zat stiekem naar het naakschaam te kijken. En tegelijkertijd pannenkoekenbeslag aan het maken. En, wat een heerlijke avond. En uiteindelijk ging die man weg. En we hebben 4 uur geluisterd. 4 uur. Maar geen houtsnip gehoord. Serieus, geen houtsnip gehoord. Wel een coyote. Serieus, we hebben een coyote gehoord. Op Schiermonnikoog, dachten we. Bleek Amber te zijn die de brandneutels was gaan plussen. Ah! Maar uiteindelijk niet. En om 12 uur zei de professor, oké, jongens, het is donker. Kom, we gaan terug naar het dorp. En het was pikken donker. Godzijdank had ik een zaklantaarn bij me. En zo'n hele felle, weet je, 100 watt. 100 watt! Vind ik het leukste van de hele show te doen. Nou.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

24.

0: Nou, ik kende dus ooit iemand en die had dus ooit zijn vrouw geslagen. En prima. Maar toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, ja, maar hoe zit dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En toen heb ik dat op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, hallo, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat? Toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. daar zit de kunst hem helemaal niet in. Anders ben je ook gewoon raar. Van, nou schat, wat kan je toch lekker koken, zeg. Dat is gewoon raar. Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over. Maar wat nog een slechte teken is, is natuurlijk als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over. Zoals kakkers, die hebben dat. Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat hun hartje begeert, maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat. Maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als... sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinoud Oerlemans, Winston Gerstanovic, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi. Snap je? En u denkt op uw beurt nu natuurlijk ook weer van, ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant, dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn, aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar, u kent mij natuurlijk niet, maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker en mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe en die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerf, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes zo. En als hij duizelig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die hij heeft. En, bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. He, ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. He, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, hè? Niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan.
1: Ik had laatst wel zeker zo en toen ging zo kak. En toen was ik zo met mijn nieuwe polopaard, was ik zo in de heuvels zo galoppende pop zo en toen viel ik neder, viel ik van mijn polopaard neder en toen stond ik op en toen was ik hier, had ik allemaal caviar en hier niet.
0: En kakkers, het zijn ook stugge mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van, hey geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee,
1: echt niet hoor.
0: Ja, nee, echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven aan allemaal dingen, maar ze geloven in geld, in een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn er, snap je? En wat ik zo mooi vind aan geloven is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Dan weer, je gelooft in iets waarbij je het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. Als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven, dat snap ik ook. En wat er vaak gebeurt, is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt en dat het regeltjes krijgt om die onzekerheid tegen te gaan. Religie is daar een mooi voorbeeld van. En kakkers doen dat dan door de zekerheden te halen uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ja, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen leren kennen. Het enige wat ik van de VWO nog weet, dat waren van die hele dikke wijven die dan heel netjes schrijven. Weet je nog? Met een tong uit hun bek en dan heel netjes schrijven. Dat je denkt, wat nou netjes schrijven? Ja, als je nou netjes at...

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting vanaf woensdag tot en met zaterdag. Bij een matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar 29 graden aan zee en 32 tot 34 graden in het midden van en zuidoosten van het land. Hierbij is het de hele dag zonovergoten. Dat woensdag. Dan donderdag in het oosten en zuidoosten van het land wordt het opnieuw tropisch met 30 tot 32 graden. In het midden van het land is het een graad of 29 en in het noorden en westen wordt het 23 tot 27 graden. Er zijn zonnige periodes met regionaal ook stapelwolken en de wind komt uit het zuidwesten tot westen en is matig van kracht. Vrijdag zijn zonnige periodes, maar regionaal komen ook wolkenvelden voor en lokaal valt uit de bewolking een beetje regen. Het wordt 22 tot 29 graden bij een matige wind uit het westen tot noorden. En zaterdag is het droog en er zijn flinke zonnige periodes en bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 23 graden aan de kust tot 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij, de mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
3: And now, he must give you the best world's unusual dance music that exists.
4: He combines on his own way.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
2: En dat heeft echt zin allemaal?
5: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
8: Are you ready for dancing? Are you ready for the weekend fun? Are you ready for

Fahren Sie Ruhe und halten Sie Ihren Ausweis bereit.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
2: En dat heeft echt zin allemaal?
5: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.